0: ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

0: Bedankt, hè.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1. 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105.5, 107.1, 107.5 en derde.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
7: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.
8: Goedemorgen, schat.
9: Radio Pros.
8: Kopje koffie?

hele goede zaterdagmorgen, vrienden van Pros FM. Chris van Dijk is erbij met Vroege Vogels. En dat op zaterdag 3 oktober. Ja, de maand is terug begonnen, hè? Oktober. Ja, het zou wel kunnen een andere maand worden als onze vorige.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, dit was een nummer van Freek van Rooij. En het mooiste moet nog komen. Ja, er komt nog hele leuke muziek op jullie af op deze zaterdagmorgen. Bel me, schrijf me. Sandra Kim en Luc Steenhoff.

Ja, dat is morgens vroeg, hè? Danny de Munk en Vrienden voor het Leven. Welkom in Vroege Vogels. Chris van Dijk is erbij tot 9 uur. Voel dat ik leef. Ida.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ja, dit was een nummer uit het jaar 2000 van Abel. Hè? En onderweg, extase, Céline Hermans. Voor het eerst.

Ja, we kregen eerst onze supertip te horen, hè? Steve Tielis. En wat hebben we vandaag geleerd? En dat samen met Piet Huizentruid. Liefde van mijn leven, Danny Vroger. Nachtrijders, Henk Wijngaard.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
4: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert of bel 053-83-1906.
5: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haalvert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
5: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Pulse FM.
8: Goedemorgen. 104.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels met Chris van Dijk.

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels hier bij ProsFM met Chris van Dijk. Even na 8 uur en we draaiden Matthias Lens en gemoogd naar huis gaan. Nee, dat gaan we zeker niet doen. We gaan feesten. We feesten heel de nacht. Hier is Laura Linna.

Ja, we zijn vertrokken he, vandaag op zaterdag. Het is toch leuk, hè? Herman Jetti Paletti. Het heeft geen zin meer om te huilen. Corrie Konings, welkom en een hele goeiemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.

Laura Omloop hier bij Pros FM met de wereld vol kleuren. Bandolero, Carina. Welkom vrienden, Chris van Dijk tot 9 uur met Vroege Vogels natuurlijk.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Ja, we draaien de muziek van Fleur Lammers hier bij Proza FM. Hè? Een zomer in mijn hart. En of je nu 40, 50 of 60 bent, wij trekken ons daar niets van aan. Hier is Janneke de Roo.

Hier is de zomer, Daniel Zuiderma. Zo vrienden, dat was het weer, hè. Vroege vogels op zaterdagmorgen met Chris van Dijk. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's hier bij ProfM. En in de eerste plaats is het Jan Bakker met Ontbijtradio. En zijn gast natuurlijk. Hey, hoe heet jij? En hier is Wesley Klein voor jullie. Salukus en tot in de namiddag. Tussen 2 en 4, Studio NL met Chris van Dijk. Salut!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.

0: Sie.
1: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: De mooiste klassiekers en het beste van vandaag. Dit is Radio Pros.
6: Five Star Radio.
7: Radio Pros ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: niets aan te doen. Het is zaterdag en wij moesten terug uit ons bed. Goedemorgen, Nancy.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Fijn dat u erbij bent hier voor Ontbijt Radio op deze zaterdag.
1: Dank u, dat is heel graag gedaan.
0: Mm-hmm. Goed geslapen?
1: Niet zo goed, eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee. Ik zou het niet weten, jong. Ik ben een paar keer wakker geweest en...
0: Ja, je hebt zo van die nachten dat het minder goed gaat.
1: Ja.
0: Maar goed, de mensen kunnen hun verzoeken gaan aanvragen hier in Ontbijt Radio. En ja, hoe moeten ze dat juist gaan doen?
1: Dat kan via 070 22 22 50 of via onze PROS-app.
0: En je laat ons weten welke plaat jij wenst te horen, natuurlijk.
1: Dus laat maar komen.
0: Dit is Bonnie M.
2: She's crazy like a fool.

0: grote hits door de jaren heen. We hoorden Boney M met Daddy Cool. Ja, inmiddels, ja, we merken ons Molly, die was ook al heel vroeg uit de veren.
1: Die is er vroeg bij, hè, Jan?
0: Ja, ja, om 8:30 precies heeft ze een bericht gestuurd met haar verzoekje. Komt er zo meteen aan, Molly. Komt er zo meteen aan. We gaan terug naar de jaren 70 hier met Harpo bij Radio Pros. In ontbijtradio op zaterdag. Movie Star.

0: Radio Terugdaar 75 met Harpo en Movie Star. Ons eerste verzoekje aan van de Radio Pros app.
1: En dat is van ons Molly. Goedemorgen Jan Bakker en Nancy. Graag het plaatje van Mieke, mijn engelbewaarder. Dat voor jullie en Jos, Johan en Frida, Sylvieke, Jacqueline, Frans en vrouwtje, mijn zus Marijke en heel in bijzonder voor mijn kleinzoon Jart. Een spoedig herstel en alle luisteraars een fijne zaterdag gewenst. Groetjes en de knuffel.
0: Natuurlijk de groetjes terug aan Molly. Je kan nog steeds groeten en verzoeken doorsturen via 070 22 22 50. Of natuurlijk via die Radio Pros app zoals Molly dat heeft gedaan.
1: Gedaan, ja.
0: Dit is Mieke, mijn engelbewaarder.
1: Geniet ervan, Molly.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Ontbijtra.

0: Hij heeft er ook wel duidelijk van geprofiteerd. André Hazes junior met leeg profiteren van iedere dag dat komt.
1: Dat heeft hij gedaan, hè?
0: Ja, ja, dat is waar. Dat is zijn carrière toe, trouwens. Ja, we waren zo'n beetje ontkutst. En dan zie je dat Brikstad hier nog voor ons op de computer. Een vader van 47 jaar uit Brakel.
1: Rijdt onder invloed met 4 kinderen naar McDonald's. Daar dronk hij nog enkele pinten.
0: Mai, mai, mai. Dat is echt onverantwoordelijk.
1: Kun je niet begrijpen, hè?
0: Ja, de politierechter in Oudenaarde heeft de 47-jarige man uit Oost-Vlaamse Brakel veroordeeld nadat hij in Ninov betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. Dan nog kinderen bij, dat is echt onverantwoordelijk. Diebo Horn hier in ons bijdrage. Stuur je berichten maar door via de Radio Pro Zap of bel ons
1: 070 22 22 50.
0: Dance across the floor.

0: Albano en Romina Power met Sempre, Sempre. Ja, we krijgen al berichten binnen. Geef er een keer wat gaas op zich. Alsjeblieft.
1: Ja, laat ze maar komen, hè.
0: Ja, zit er klaar voor. En verzoeken op 070-22-2250. Je kan ons doorsturen. Ja, die Rijder Prozer heeft ook even gedaan. Gaan we straks behandelen.
1: Dat gaan we straks doen, ja.

0: Zijn jullie wakker? Zijn jullie wakker? Fantastisch! Onze Bruce Springsteen met Born in the USA.
1: En ons verzoekje?
0: We kregen vandaag geen kiekeboe binnen. Maar
1: nee,
0: koekoek.
1: Nu is dat koekoek geworden, hè?
0: Het is onze Evie.
1: Onze Evie, die stuurt koekoek. Dag tante Nancy en meneer. Maar die meneer is Jan.
0: Oh, meneer is Jan, hè?
1: Dat is Jan Evie. Ik vraag een liedje aan van Jetty Paletti. Liefst een ambiance nummer, want ik ben aan het strijken en dan gaat het wat vlugger. Groetjes aan Jos van Evie uit Verre Bornem.
0: Hier is Jetty Paletti. Laat die strijk maar komen.
1: Laat je maar gaan, Evie.
0: Van links naar rechts met Jetty Paletti. Het is feest in de tent.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Ontbijtradio.
4: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
5: Dit is Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Terug naar de hitparades van de jaren 80. Aha, met Take On Me. Mensen kunnen nog steeds bellen in deze ontbijtradio.
1: Ja, naar 070 22 22 50.
0: Of je stuurt ons een berichtje via die radioproces. Dit zijn de Monkees.

0: Jouw zaterdag die kan helemaal niet meer stuk. Gezellige muziek op een zaterdag voormiddag hier in Ontbijt Radio. The Monkees met Daydream Believer. Kregen ook nog een berichtje van ons Chris.
1: Van Chris. En die vroeg, mag ik een plaatje aanvragen van Isabelle A? Alsjeblieft, groeten van Chris voor het Prost-team ook en voor de luisteraars.
0: Heel graag gedaan, Chris. Hier is je plaats van Isabelle A. De eerste Sunset trouwens.

0: De tijd die gaat weer heel vlug, nog 3 minuutjes.
1: Het eerste uur zit er al op, hè?
0: Ja, dat vliegt voorbij dan, zie. Dat waren ze met Don't Take Away the Music. Maar de mensen die kunnen ondertussen natuurlijk hun verzoeken nog aanvragen.
1: Kunnen nog altijd aanvragen via onze PROS-app.
0: Of natuurlijk via 070 22 22 50.

0: 105. 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProSFM app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProSFM. Radio Pros. ProSFM.
2: Regionaal nieuws.
3: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProSFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProSFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.
6: ProSFM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
8: Ontbijtradio.
9: Five Star Radio.
10: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.

Meteen terug de tijd naar 1967 hier in een bijdrage met Gloria. 070-22-2250. Of je kan een verzoekje gaan doorsturen via de Radio ProZap. Trouwens wel gekomen, tweede gedeelte van ons bijdrage. Barbie Go!

0: En het was zo'n grote hit voor haar kwam met Barbie Girl. Ja, als je deze videoclip de dag van vandaag terugziet, dan denk je, waren wij daar in tijd zo zot van. Aqua met Barbie Girl. Nog verzoeken binnengekregen.
1: Ja, en dat van ons Jacqueline. En die schreef, goedemorgen voor jullie, graag een liedje van Jantje Smit, mijn lieve oma. Dit voor Molly, ik wens haar veel sterkte en veel beterschap voor haar kleinzoon. Dan voor schoonzus Linda, mijn broer, voor iedereen die ik ken, Etje, Rafke, Chrisje... En voor het ganse team van Radio Pros. Vele groetjes.
0: Dankjewel Jacqueline. Ja, deze opname hebt u aangevraagd en wij draaien ze heel speciaal voor jullie daar allemaal. Jantje Smit, met Ik zing dit lied voor jou alleen.

Ja, je hoort het wel aan zijn stem. Toen was hij nog zo'n jonge kerel, laat ons maar zeggen, Jantje Smits. Ik zing dit lied voor jou alleen. Eddie, Eddie, Eddie. Ja, Eddie.

0: En hij is ook in China geweest. Ja, onze Eddie Wally van toenertijden. Onder je balustraten. We gaan terug naar onze Radio Pros app.
1: En we kregen nog een verzoekje van Johan en Frida. Dag Jan en Nancy. Graag het plaatje van Semino Rossi, Bella Marie. En dit plaatje voor jullie, dank u. Molly en veel beterschap aan de kleinzoon. En Marijke, Sylvieke, Raf, Rudolf en Anja, Franske en vrouw, Ed en Anne, Gerrit en Linda, DJ Luc, Peter Croque-Monsieur.
0: De Peter Croque-Monsieur, ja.
1: DJ Kevin, het Prost-team en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst.
0: Ja, natuurlijk voor onze DJ, onze nieuwe DJ Kevin.
1: Ja.
0: Hebben we van de week gehoord hier.
1: Was super, hè?
0: Bij Peter Monsieur. Fantastisch! Ja, deze opname werd eraan gevraagd van Semino Rossi met Bella Bella. Maar ja...

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
3: Ontbijt Radio. Radio Pros. Is er voor en door jou.
4: 5-star radio.
3: Luister altijd en overal Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Wereldwijd via radiopros.be.

0: dit moment krijgen we die jonge kriebels terug. Ja, Brian Adams ging natuurlijk op tijd met de Summer of 69. 070 22 22 50 en de mensen kunnen natuurlijk een bericht sturen.
1: Via onze Pros app.
0: Dat moet je zeker en vast gaan doen. Dan strakjes gaan we nog wat verzoeken draaien uit die Radio Pros app. Wat dacht je van deze? Bobby Prins.
1: Beste vrienden.
0: Beste vrienden.

0: Bobby Prins en dat met Beste Vrienden.
1: En we hebben iemand aan de lijn, hè Jan?
0: Ja, inderdaad. Goedemorgen, Jurgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zou ik een plaatje kunnen aanvragen, alsjeblieft?
0: Natuurlijk kun je een plaat aanvragen. En door welke zou je graag gehoord hebben?
2: Nee, jullie mogen kiezen. Jullie mogen kiezen.
1: En wij mogen kiezen.
2: Een beetje van, oh ja, maar kiet maar. Jullie mogen kiezen eigenlijk, ja.
0: Ja, heb je graag een Nederlandstalige of een Engelstalige? Of
2: een... Liefst een Nederlandstalige heb ik liefst.
0: Ja, oké. Okay, ja. Dat is gewoon wel zeker en vast voor je doen.
2: Het is eigenlijk voor een vriend die een werkongeval heeft.
0: Oei.
2: Hij heeft voorgaat.
0: Amai. Ja. Dat is minder natuurlijk. En ja. Hoe gaat het met die vriend?
2: Ah, yes, het is nu al 4 weken dat hij dat voorgaat heeft. En ja, hij mag nog altijd niet stappen. Hè. Dat is zijn heup die gebroken is.
0: Oei, oei, oei. Dus heel waarschijnlijk gaat hij een protheseheup krijgen, waarschijnlijk dan.
2: Oh, dat weet ik niet. Dus, maar daarvoor wil ik een plaatje aanvragen voor die mensen. Dus de Luc Gloriot noemt hij.
0: Ja, ja, ja, ja. Voor Luc wil jij dus een plaat aanvragen voor heel veel beterschap toe te wensen.
2: Ja, voor hem heel veel beterschap te wensen. Want we missen hem. Het is een vrij goede werker.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Hij zal het dus zeker vast gehoord hebben, hè.
1: En van ons natuurlijk ook veel beterschap, hè.
0: Ja, en van ons ook natuurlijk heel veel beterschap.
2: Ja, dat is zeker en vast. Ja. Dankjewel.
0: Bedankt, Jurgen, voor bellen.
2: Ja, ja, en, dankjewel.
0: Een prettig weekend. En straks gaan we nu plaat draaien.
2: Ja, jullie ook, hè. Ja, jullie ook. Dank u.
1: Bedankt. Dag, Jurgen.
0: Dag. 070 22 22 50. Ja, daar gaat terug je telefoon. Dus we hebben wel druk vandaag. We gaan eerst de muziek gaan draaien. Dit is ABBA met Super Trooper. Yeah.

informatie aan vanuit Super Trooper. Voor heel veel beterschap toe te wensen aan Luco vanwege Jurgen moeten we een hele stellige plaat gaan draaien. En wat dacht u van deze van de Romeo's? Vrienden voor het leven.

0: om aan Luc heel veel beterschap toe te wensen. Ja, deze van de Romeo's Kom van Jurgen met Vrienden voor het Leven. Het is de beurt aan ons Rafke.
1: Ons Rafke heeft ook een verzoekje aangevraagd. Fijne zaterdag Nancy en Jan. Graag Jan Biegel en ons moeder zijn nog. Voor uw man, de Jos, Peter, Els, Emma, Ed en Anne, Johnny en Heidi, JP, Chris, Mario, Bart en al de rest van de collega's. Ook voor ons buurvrouw van de radio. En Johan en Frida uit Herzelen. En niet vergeten, Jacqueline. En iedereen die ik vergeten ben, nog een fijne zaterdag.
0: Een fijne zaterdag voor ons Rafke. Hier is Jan Biggela.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Lifestyle Radio. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.
7: Ontbijt Radio.
6: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.

0: discotheek geleid uit de tijd dat alles beter was. Of ja, dat zeggen ze dan toch. Volgen met Dancing the Night Away. Ik kreeg ook een telefoon van Eddie al ruime tijd geleden.
1: Ja, Eddie uit Assen. En voor alle luisteraars en het ganse prostteam, Richie Adams met Something Inside of My Dad.
0: Dat

0: Pif, poef, paf. Ja, je weet, Nancy, als je mij ziet komen, wat ik dan ga vragen. En wat hebben we vandaag
1: geleerd?
0: Als eerste. Je kan bellen op 070-22-22-50. Ten tweede.
1: Op onze app van Radio Pros.
0: En u hoorde de supertip van deze week. Steve Stielens en Piet Huizentruid. Wat hebben we vandaag geleerd? We gaan terug naar onze Radio Pros app.
1: En onze Celeste, onze buurvrouw, die heeft ook een verzoekje gestuurd. Goedemorgen Jan en Nancy. Kun je alstublieft het plaatje eens dragen van Draaien van Engelbert Humperdinck. Aan al de mensen die me kennen, de buurvrouw, bedankt en nog een leuke dag.
0: Een heel leuke dag toegewenst, Celeste. Aha, heel speciaal voor u. Draaien we deze van Engelbert Humperdinck. Please release me.

0: Alsjeblieft, Celeste. Heel speciaal voor u, Engelbert Humperdinck met Please Release Me.
1: Mooi liedje, hè, jong.
0: Ja, je wordt er zo helemaal zen van, vind ik. Ja, dit tweede gedeelte gaan we afsluiten. Het is weer voorbij gevlogen. Nog één uurtje hebben te gaan voor Ron van der Steen eraan komt. Geen Jampi vandaag, want die is op vakantie. Ja.
1: Die zit aan de zee.
0: Ja, Louis Neves is dit met Jennifer Jennings. Ik kan ons nog steeds bellen op 070 22 22 50. Of natuurlijk via de Radio Pro's app. Louis Neves.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Twee grote artiesten, David Bowie, Mick Jagger met Dancing on the Street. De zomerhit van 2026.
1: En we kregen een verzoekje binnen van Kathleen. Die zou graag het liedje van K3 horen. De zomer van Oya Lele. En dit voor Zita Koutiers van Tante Kathleen.
0: Dit is de zomer van Oya Lele. Dit is de zomerhit 2026. Dit is K3.

0: En de zomer van ons allemaal van 2026, we mogen niet klagen. K3 met de zomer van Olalele.
1: En we kregen nog een verzoekje binnen. En dat was van Hilde. Dag Jan en Nancy. Graag een plaatje voor onze zoon Olivier, die vandaag jarig is. Dikke proficiat. Een dikke proficiat van papa en mama. En het liedje is Stevie Wonder, Happy Birthday.
0: Een happy birthday aan Olivier vanwege het Radio Pros team natuurlijk. Dit is Stevie Wonder met Happy Birthday.

Gefeliciteerd en dikke proficiat voor Olivier. Kom vanwege mama en papa. Stevie Wonder met Happy Birthday. Jouw groet en verzoeken via 070 22 22 50. Zometeen gaat het ook nog even.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Dit is Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio. Ontbijtradio.

Jouw favoriete muziek hier bij Radio Pros. Ja, dat merken we wel aan de telefoons dat we binnenkrijgen. De Pointer Sisters met Fire. Zometeen nog heel wat verzoeken gaan behandelen, maar even muziek van Peter Kent. It's a real good feeling.

0: dat gevoel dat we proberen te creëren als jij je radio openzet. Je hoort Peter Kemmet, is a real good feeling. Moeten we nog een plaat gaan draaien?
1: Ja, en dat is van ons An. En die vroeg de Venga Boys, Going to Ibiza. En dit voor DJ Kevin, Ed van Bever, Jan en Nancy, dank u. De Jos, Peter, Els, Emma, Corine uit Brakel en voor alle luisteraars.
0: Dit zijn de Venga Boys. Ze moesten er mee op wachten, ons al een maar we're going to Ibiza.

0: De Vengerboys met We're Going to Ibiza. Dames en heren, beste vrienden, we hebben hem aan de lijn. Natuurlijk onze DJ Kevin. Dag Kevin.
1: Dag Kevin.
2: Dag Jan Bakker, goeiemorgen.
0: Ik heb weer voor een aankondiging gezorgd, man.
2: Ja, geweldig, geweldig.
0: Maar jij bent toch wel een beroemde Vlaming geworden ondertussen. Als ik zie wat verzoeken en wat, hoe de reacties hier binnenkomen voor je.
2: Ja.
1: Dat is heel goed, hè, Kevin?
2: Dat is heel goed, dat is heel goed. Maar ik zou het graag nog een keertje doen, eigenlijk.
0: Ah, gaan we nog een keertje doen? Gaan we een afspraak maken met Peter Monsieur dan?
2: Ja, inderdaad.
1: Je vond het leuk, hè?
2: Ja, ik vond het heel leuk.
0: Ja, ik heb het gemerkt aan uw programma. Ja, de mensen die konden ook kijken natuurlijk, ja, via de stream van de radio op eigen risico.
1: Het was heel goed, ja, hè, Jan?
2: Ik ben ook wel eigenlijk echt verschoten van de reacties.
0: Ja, veel reacties had dat, Kevin. Ongelooflijk, man.
1: Je hebt dat heel goed gedaan, Kevin.
2: Dank je wel. Maar er komt zeker nog een keertje.
0: Ja, daar gaan we zeker vast voor zorgen, Kevin. Ja. Geen enkel probleem.
2: Peter heeft ook de moed wat schoon dragen, dus het komt allemaal goed.
0: Ja, dat komt allemaal goed. Je hebt je geamuseerd, dat is voornaamste, hè, man.
2: Inderdaad.
0: En de mensen die gebeld hebben, die waren allemaal enthousiast, hè? Ongelooflijk.
2: Ja. Inderdaad. Ja. Maar ik vind het wel chapeau, want eigenlijk is dat toch niet zo makkelijk om daar te zitten, eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is wel waar. En nu weet je het een keer langs de andere kant, hè? Ja. Dat is wel waar, Kevin. Daar moet ik gelijk in geven.
1: Als je dat maar weet, Kevin.
2: Ja, het is eigenlijk toch niet zo simpel of het allemaal.
0: Je moet er met veel dingen rekening houden, hè, ondertussen.
2: Ja, inderdaad.
0: Het is niet alleen de muziek, maar ook de reacties, telefoons en dergelijke, platen zoeken. Je moet het allemaal doen terwijl dat hier staat, hè, man?
2: Ja, en dat is wel een serieus systeem, eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Dat is toch een serieuze database, moet ik zeggen.
0: Ja, toch. Er zitten heel veel platen in, hè.
2: Ja, absoluut.
0: Zeg het eens, Kevin, voor wie mogen we een plaatje gaan draaien dan?
2: Sowieso, voor de mensen dat gewoon dragen.
0: Ja.
2: Voor Peter Schepers.
0: Ja.
2: Voor Peter Monsieur.
0: Ja.
2: Zeker niet te vergeten. Zeker ook voor Anne en Ed van Bever.
0: Ja.
2: Ook voor Katrien en Ambre, uiteraard.
0: Ja.
2: Mm-hmm. En voor alle luisteraars van Radio Proof die gebeld hebben.
0: Ja.
2: En dus voor iedereen die ik heb, voor mijn tante en mijn onkel, zeker en vast, en voor mijn nicht, uiteraard.
0: Ja.
2: En voor jullie uiteraard.
0: Dank u, Kevin.
1: Dank u.
2: Omdat jullie zo goede programma's maken.
0: We proberen ons best te doen, hè. Ja.
2: Want, ik weet het al, het is echt niet zo makkelijk of dat het lijkt, hè.
0: Dat is waar, Kevin.
2: Dus, trouwens, mensen kunnen nog altijd bellen naar ons. En dat is nog altijd op 070-22-22-50.
0: Mm-hmm.
2: En ze kunnen kijken en luisteren op eigen risico, uiteraard.
0: Ja.
2: Ze kunnen kijken en luisteren op eigen risico op radioplus.be. Ze kunnen ook via de app gaan luisteren. En natuurlijk via voor Oost-Vlaanderen op DAB Plus, uiteraard.
0: Mm-hmm.
2: Op 105.5, wat zijn de andere frequenties, Jan?
0: Dat was 107.1 voor Afrikaan en 107.5 voor Assetternat.
2: Oké. Dus ik zou zeggen, je kan best luisteren naar de radio, uiteraard. Hè.
0: Ja.
2: En ik ben er graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering van Ontbijt Radio. En ik ben Jerry Bernal en Kirsty Keno.
0: Dankjewel, Kevin.
1: Dank u.
0: Dat is fantastisch, man. Dag, Kevin.
1: Dag, Kevin.
0: Dag.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Racer volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar Proz FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Proz FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Proz FM. Radio Proz.
0: Ontbijtradio.

0: Dat is ook al een hele tijd geleden. En dan spreken we natuurlijk over de jaren 80. Midnight Oil met Beds Are Burning. Moeten we nog een paar verzoeken gaan afhandelen?
1: Inderdaad, Jan. Ik kreeg nog een verzoekje van mijn buurvrouw. Die vroeg graag een plaatje voor gans het prostteam en al mijn vrienden. Het liedje van Laat de zon in je hart van Willy Sommers. En groetjes, Veronica.
0: Hier is Willy Sommers met Laat de zon in je hart.

0: Dus schijnt voor iedereen en genieten van het leven. Daar komen we op neer, Willy Sommers met Laat de zon in je hart. Nog een tiental minuten, we hebben nog een paar verzoeken af te handelen.
1: Ja, en dat is nog eentje van der Hoeve Erik. Die vroeg eentje van Amy McDonald, This is the Life. En hij vroeg ook eentje voor Martijn de Smet, zijn gebuur. En Julio Iglesias met Galicia.

0: Prachtige, prachtige muziek van Julio Iglesias. Eigenlijk moeten we nog twee platen gaan draaien, Nancy, maar we moeten ook afscheid nemen. Het is 3:03 geworden. Ron van der Steen staat momenteel te popelen om het hierover te nemen van ons. We moeten ook de Strein dus ook gaan draaien.
1: Ja, en dat voor Luc Parewijk en voor alle medewerkers van Radio Pros.
0: Ja, we mochten kiezen en we kozen voor de broek van Grootbemoe. Ook Jean Cash komt er nog aan, want Yvette Gent stuurde een bericht voor alle Radio Pros medewerkers Jean Cash te draaien. Die hoort u na 12:00. Nancy, bedankt voor vandaag voor de ontbijt radio.
1: Dat is graag gedaan, hè, Jan.
0: En tot een volgende keer. Zo ongeveer binnen 14 dagen, dan,
1: ja,
0: denk
1: ongeveer,
0: ik dan.
1: Ja.
0: Ja, vrijdag ben ik een keer terug bij met de Vlaamse Super 15.
1: En zometeen... ik ben er morgen terug bij, met onze RAF.
0: Onze RAF. Oké. En de strijders van de broek van Grootsmemoe. Graag tot volgende week. Dag.
1: Dag.
2: Ik had een grootmemoe, ze was 85 jaar. Ze was heel koket en fier op haar klieren en haar haar. Ze droeg altijd het leste neef uit een chique modenboek. Behalve één ding niet, dat was grootmemoe.

als kleine gast uit de zon gepast. Ze kwam vlak tot om mijn kin. Ik was eens in een pijp gekropen, kon er juist twee keren in. En als die broek gewassen was en zong te droegen in de zon, dan dacht ik iedere keer, dat is geen broek, maar een ballon.

0: verleden tijd. Groet de moe is al jaren dood. Ik ben van haar al vuil vergeten, maar haar broek vergeten ik nooit. Ik ben er zeker van toen ze in de hemel kwam bij Petrus met zijn boek. Dat zij aan hem toen heeft gevraagd, hij wel wat denkt hij van mijn broek.
1: Zeg mijn kind, het is omdat je het mij vroegt. Maar zie zo eens, hè. Ik heb nog nooit zo leeg niet gezien. Ze ziet zeker gemakkelijk, is het niet? Nee, ze is echt knap. Dat is vaak geen broek. Dat is de zaal, schiep. Allee, kom af. Moet dat je binnen zien.

0: de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Bros FM. Radio Bros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
4: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
3: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. Twee andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
5: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
3: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
2: Met Bros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@brosfm.be.
1: Bros FM.
6: Goedemiddag.
7: Ron van der Steen,
8: Middagradio.

Een van die nummers die momenteel nummer 1 staan in de hitlijsten in Vlaanderen. Deze van Stella Lefty en die hoorde Boston. Hele goedemiddag en welkom hier bij Radio Pros. Wij zijn er vandaag bij tussen 12 en 2 uur. En dat allemaal ter vervanging van onze collega Jumpy van Vlaanderen. Want die is momenteel met vakantie. Dus tot 2 uur een heleboel leuke muziek die we voor jou hebben klaarstaan. Nu met Stromae.

0: Ondertussen bijna 12 minuten na 12 uur hier bij Radio Pros FM. En dat tijdens de middag op deze zaterdag 3 oktober zijn we vandaag. En dit was Franstalig werk van Stromae en Papa Oute was dat. Ja, het is voor mij toch wel even wennen, zo eventjes live hier bij Radio Pros vandaag aanwezig. Maar goed, alles went wel. Dat is zoals fietsen, zo dacht ik wel. Er werd ook nog een nummer aangevraagd voor 12 uur. Als je tenminste wil starten. Johnny Cash and Ring on Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

Zo even op de Franstalige Tour was dat met deze van Axel Rudd en Sensuality was dat hier bij Pros FM. Heel goede middag trouwens, als je er pas bij komt en ga je nog aan tafel alvast een smakelijk eten. En we blijven zo een beetje in dat hit verleden hangen. En dat met deze van de Brotherhood of Man en Dancing Queen. Het is een cover natuurlijk van ABBA van destijds. Tot 2 uur deze middag is dit nog Middagradio.

0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Zo af en toe een rustmomentje op zo'n zaterdagmiddag. Dat kan toch wel goed doen. En dat was muziek van deze Eric Clapton. En je hoorde Wonderful Tonight. 'S Nachts kan er ook altijd van alles gebeuren natuurlijk. Maar ook live hier bij Radio Pros. Deze middag in Middag Radio. Maar het blijft toch nog wel winnen natuurlijk. Want normaal zitten we in de ochtend tussen 6 en 9 uur. En nu deze klassieker hier.
1: I've been

0: Zit toch zeer dat die noven of sta?
1: En dat was hem helemaal, onze Radiopros supertip van deze week. En die hoor je nog tot morgen, tot aan ontbijtradio. En dan wordt er weer een nieuwe gekozen. Die hoorde Steve Tillens en Piet Huizentred. En nu Larissa.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen log hem door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
2: De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM. Radio Pros.
6: Ron van der Steen,
7: Middag Radio.

Een paar maand geleden was dit nog een grote nummer 1 hit in de hitlijsten hier bij ons in Vlaanderen. Deze Sienna Spiro was dat en Die on This Hill. Er werd een nummer aangevraagd via onze Tidio en dat van Molly uit Aarschot. Ze vroeg het nummer van Eddie Smets, maar het juiste nummer heb ik wel niet gevonden, maar wel een andere natuurlijk. En daar gaan we nu naar luisteren. Wat ben ik blij dat je hier bent. Wij zijn ook blij dat je luistert naar ons hier, naar Radio Pros FM. Als je tenminste wil starten, natuurlijk. Goed. Ik denk dat hij eraan komt. Of nog niet.

Het nummer werd aangevraagd door Molly uit Aarschot, onze vaste trouwe luisteraar. En het nummer kwam er dan toch nog door deze Eddie Smets was dat. En wat zou ik zonder jou moeten doen?

Toerist Le MC was dat samen met Raymond van het Groene Woud. En die hoorde Spiegel. En dit brengt ons zo de tijd stilaan op naar 1 uur hier bij Radio Pros FM. Straks na 1 uur zijn we terug in deel 2 van deze middag radio. En we hebben nog muziek van Spandau Ballet en Gold.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en

0: ondersteunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen,
6: middagradio.

On My Soul is toch wel een van de betere nummers gemaakt van deze Bruno Mars. En hij stond daar ook wekenlang nummer 1 genoteerd in de hitlijsten hier bij ons in het Vlaamse land. Heel goedemiddag en welkom in deel 2 van deze middag radio hier bij Radio Pros. Nog tot 2 uur ben ik samen in vervanging van onze collega Jampie van Vlaanderen.

Camille Spieses had enkele jaren zoveel typetjes dat hij deed. En dit was er ook zo eentje alweer. Deze Jimmy B en Joe Macho was dat. En dat allemaal gedraaid hier in Middag Radio hier bij Radio Pros. Binnenkort onze Radio Pros kerstshow. En wie zal er ook bij zijn? Dat is Nico. En hier is hij met Ben ik te laat? Je bent nooit te laat.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag.
6: Ron van der Steen,
7: Middagradio.

We Kill You. En dat was muziek van Freddie Mercury samen met Queen van destijds. Straks hebben wij nog een verzoeknummer te draaien. Maar eerst nog een andere klassieker van Andrew Gold en Never Let Her Slip Away.

Ik ben er nog nooit naar toe geweest, naar Amerika. Maar onze collega Johnny Johnson, die heeft daar wel al geweest. Natuurlijk vele jaren daar gewoond ook. Maar hij is momenteel aan het luisteren en hij zit ergens op een kermis al, heel vroeg op deze middag. En dat was deze klassieker van Patrick Juvet die je hoorde met I Love America. En het volgende nummer werd aangevraagd door Jacqueline uit Assen en zij vroeg Frans Bauer en de liefde van mijn leven.

Als ik zo even naar buiten kijk, het is echt wel prachtig weer deze namiddag op hier Radio Pros FM, waar je momenteel naar luistert. En we hingen terug naar het hitverleden. 1972 was dat, muziek van Elton John, maar het is tegenwoordig ook wel Sir Elton John. En je hoorde hem met de Crocodile Rock. En nu naar de King of Rock and Roll, Elvis Presley.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Ron van der Steen, Middagradio.

1978 was dit een geweldige klassieker voor Boney M. En Painter Man was dat. Het werd aangevraagd door Nancy uit Bornem. Ondertussen gaat de telefoon ook al eventjes, maar eventjes geduld hoor.

En zo gaan we hier stilaan op naar twee uur hier bij Radio Pros FM in deze middag radio. Dit programma loopt zo stilaan op zijn einde toe en dan krijgen we het ene na het andere verzoek binnen om nog een verzoekje te draaien. Je hoorde net Fun Fun en de Happy Station was dat. En Johan en Frida die belden ook uit Herzelen en vroegen dit nummer aan Tower en See You Tonight. Ik wens je een hele fijne zaterdag toe en graag tot de aanstaande maandag weer vanaf 6 uur in de ochtend. Dan zijn wij er terug bij. Nog een heel fijn weekend en geniet ook een beetje van het mooie weer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1. 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

hele goede namiddag, vrienden van Ros FM. Chris van Dijk is erbij met de Studio NL. En dat op zaterdag namiddag. Dit was Fons Veurink en een avond voor in de boeken. En we gaan even ons verdoven, hè. Annemieke en verdoofd en verblind. Een hele goede namiddag. En niet vergeten, de zon schijnt uit de wind. Is het heel gezellig op een terrasje natuurlijk. En luisteren naar Pros FM.

Ja, dit was een nummer van Frans Bauer uit het jaar 2019. Hè? Liefde van mijn leven. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Hè? Hier is Fadim voor jullie. Goedemiddag.

zonder woorden. De Like Me Cast was dat. En dat hier allemaal in Studio NL hier op zaterdag namiddag 3 oktober 2026. Hier is Laura Lynn voor jullie. Leven voor twee, zoals ze geleefd hebben. Ik denk van wel. Laura Lynn.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amarilis.
4: Pros FM.
5: Goedemiddag.

Het is weer voorbij, die mooie zomer, William van Dijk. En ja, de zomer zou er voorbij zijn. Ik denk van niet. Maar ja, we moeten het nemen zoals het is. Hè. Maak je wakker, of maak je me wakker. Jonathan, welkom vrienden in Studio NL met Chris van Dijk.

0: Ze tosseer dat die noven of stof.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ja, we draaiden voor deze plaat eerst nog Steve en Pete. Hè. Wat hebben we vandaag geleerd? En dit was Alleen met mij van Guus Meeuwis. Zoveel te doen. Toontje Lager. Chris van Dijk op de radio. Hier bij Pros FM. Een hele goede en zonnige namiddag.
1: En straks.

naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: moet je af.
1: Sven Versteeg en heb lak aan wat ze allemaal zeggen. Hè. We gaan even naar de donkere dagen. Ze komen eraan. Hè. Ze komen eraan. Angelo Martinez. Ik ben erbij na het tijdstip van 3 uur. Tot straks.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom in het tweede gedeelte van Studio NL op zaterdagnamiddag. Ja, Prisma en zij is voor mij. Welkom vrienden bij Pros FM. Als de nacht verdwijnt, Jan Smit.

Tony Costa en Lange Frans draaiden we hem met hun Vamos. Drink het leven. René Karst, welkom vrienden. Studio NL met Chris van Dijk. Tot 4 uur op zaterdag 3 oktober 2026. Een goede namiddag.

We draaien de muziek van Melissa Smilda. En als de zon weer schijnt, hè? Ja, ja, maar ze gaat schijnen, zeker en vast. Een stapje, Remo Hermans en Wesley Klein.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pulse FM.
3: Goedemiddag.

Ja, dat waren alle hits een beetje hè, van José Sepp. En dat allemaal op één rijtje gezet door Rudy Jansen. Zo, dat was José Sepp natuurlijk. Hè. In mijn element, ja, dat ben ik altijd. Hè. Hier is Bart Herman.

Zo, we draaiden de circus tent van Like Pep hier bij Pros FM. Chris van Dijk blijft er nog even bij, hè? Ja, ja. Ze moeten boven even wachten. Wesley Bronkhorst.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ja, ik kan het me toch niet laten van ze nog eens te draaien, hè. John van Bergen. En hij gooit nog in zijn blok op het vuurschat. Anna, hier is Busy. Anna.

feestje in de kroeg. En ik denk in Liedekerke, daar zal het feest zijn. Het is Kermis Opperstraat. Brady Hulst was dat. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Danny Kanters.

Marina van Guus Nesing. Zo vrienden, dat was het weer. Hè? Studio NL met Chris van Dijk op zaterdagnamiddag. Ik wens jullie nog veel luisterenot met de volgende collega's. En dat hier bij Pros FM. Ik ben er graag bij.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De vader van Chiron trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
4: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
3: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Het is een jongen die niet alleen kan zingen, maar wereldwijd is hij ook een van de betere drummers. Ik heb het over Phil Collins. En dit was hij samen met Philip Bailey en Easy Lover.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Joop.
0: Blijf eruit. Beste mannetjes, beste vrouwtjes. 9 minuten over de klok van 4 uur geworden. Zaterdag namiddag. En wat voor een zaterdag. De zon is van de partij. Het is zo'n 23 graden buiten. Ideaal weertje om vanavond misschien nog eens de barbecue aan te steken. Of weet ik veel. Gewoon een terrasje doen. Wij gaan dat in ieder geval doen vanavond. Ja. We geven een woordje van dank in de richting van onze voorgaande collega. Dat was Chris van Dijk. Die was erbij tussen 2 en 4. Met Studio NL. En wij gaan er weer een lap op geven tot 6 uur vanavond. Want wij gaan dansen. En in dit uur doen we dat samen met Blondie. Ik heb ook voor jou Fleetwood Mac meegebracht. Ook ABBA is erbij. En nog een heleboel meer. Dus zeker vast blijven hangen. Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Via de Pros app. En natuurlijk ook wereldwijd. Radiopros.be. Een heel goedemiddag allemaal.

in 1976 werd het wereldwijd een grote hit. Ook bij ons hier in België, deze van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. Oh my, wat een titel zeg. Zometeen de meneer met de Big O in zijn naam. Roy Orbison komt eraan. En Oh Pretty Woman. Maar eerst nog even tijd maken voor deze van de Sweets. Dit is Blockbuster.

een van die hemelse artiesten die we nooit zullen vergeten. Heel wat leuke platen gemaakt. Denk maar aan Blue Bayou, Crying, Dance. En natuurlijk ook deze, een van zijn grootste successen. Oh Pretty Woman van Roy Orbison. En danswaardig hoeven niet alleen up-tempo platen te zijn. Ik heb ook een prachtige slow mee.

0: toch prachtig, hè? Op een zaterdag namiddag is gaan slapen.
1: Ah.
0: Een mooie avond tegemoet. Een van die platen die er best mag wezen. Deze van Lobo. En baby, you love me. Tuurlijk. Tuurlijk doen we dat. Zometeen Blondie.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Jo van Brabant.

van die toffe platen die we terugvonden in de hitlijsten van 1998. Deze van Blondie en gewoonweg Maria. Maria. Waar is Maria? Ah, al even uit. Maria komt er straks aan. Zometeen een schitterende plaat uit de jaren 80 van... even kijken. Muziek van eigen bodem, zal ik maar zeggen. Van de twee Belgen. Operation Coup de Poing. Maar eerst nog even tijd maken voor onze Bernie. Bernie Paul. Daar heb ik het over. Niet Bernie van in Sesamstraat. Die mag niet meedoen vandaag. Oh, no, no.

0: Quasi, wat hebben we vandaag geleerd? Hè? Ik eigenlijk nog niks. Hè? Super tip van deze week. Steve Tielens. Samen met Piet Huizentruid. En het dak, dat gaat eraf. Wat hebben we vandaag geleerd? Ja. Zometeen Sir Cliff Richard.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
7: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: Pros FM Radio.
9: I like to move it, move it.
10: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

Een jongen die in de tijd graag werd aangesproken als Sir. En die naam verdiende hij wel eens weer ook. Deze Cliff Richard van hem vandaag hier bij Radio Pros. I'm dreaming of me and you. Als jij houdt van dansen, van bewegen, want denk eraan, bewegen is gezond, dan zit je tot 6 uur vanavond goed hier bij Radio Pros. Want dit is nog altijd dansbaar. Goedemiddag.

0: in de jaren 70 waren ze heel gekend voor hun dansplaten die ze uitbrachten. Denk maar aan I'm Your Boogeyman, Get Down Tonight, Come to My Island, Shake Shake Shake Shake Your Booty. En natuurlijk mocht deze vandaag niet ontbreken in Danswaar. Keep It Coming Love van Casey and the Sunshine Band natuurlijk. En wat dacht je ervan? Gaan we nog eens slapen? Tuurlijk, moet kunnen. Zaterdagnamiddag, bijna zaterdagavond. In Tegelplaat. Deze van André Hazes.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg

is dat geen mooie deal die we kunnen maken? Geef mij je angst en ik geef je er muziek voor terug. Is toch prachtig, hè? André Hazes was dit op jouw radio, Radio Pros. Jee. Is voor 5 uur geworden. Dansbaar zit erop. In dit uur toch. Straks na 5 uur zijn we terug bij jou met meer leuke dansplaten. Dus zeker nog vast blijven aan Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, via de app van de radio. En natuurlijk ook wereldwijd, radiopros.be. Om dit uur af te sluiten heb ik voor jou deze nog van Bonnie Pointer.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app.

0: 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het is zo, ik... Oh, ik ben buiten adem, kun je eens geloven. Ook in dit uur ben jij welkom om mee te dansen in Dansbaar, hier op jouw radio. En wat gaan we allemaal doen? Ik heb heel wat fantastische platen ook voor jou meegebracht tot 6 uur. Zo'n beetje van alles. De 90s, de 80s, de 70s, de 60s, de 50s, de 40s, de... Nee, zover gaan we natuurlijk niet. Gewoon blijven hangen. Radio Pros. 105.5, 107.1, 107.5, DAB+. Via de app van de radio. Radiopros.be. En rond 6:30. Ik ga het niet meer zeggen. Gewoon luisteren. Een heel goede avond allemaal.

Een jongen die zich blijkbaar niets van aantrekt van de hoge brandstofprijzen. Want hij blijft maar rondrijden in die car. Deze Billy Ocean. Get out of my dreams. Get into my car. Terug naar de jaren 60 nu met deze van Morrison en Brown Eyed Girl.

zijn van die platen die alleen wij uit onze kast hier halen bij Radio Pros. Vonden we terug in de hitlijsten van 1967, dus deze van Morrison en Brown Eyed Girl. En wat ik nog gevonden heb in die kast, was deze plaat van Creedence. Creedence Water Revival.

altijd geweldig om platen zoals deze te mogen gaan draaien op de radio. Hè? Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner. 17 minuten over de klok van 5 uur geworden. En gisteren is het 9 jaar geleden dat deze jongen ons verlaten heeft. Op 66-jarige leeftijd. Veel te vroeg natuurlijk. Dit is hem, Tom Petty. En Learning to Fly.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Jo van Brabant.
6: Well, it's okay. Well, it's alright.
7: Nice, that nasty, or what?

Alles gaat goed, alles is oké. Kan natuurlijk ook niet anders, dit zaterdagavond. De zon is van de partij en ook wij zijn er. Tot 6 uur vanavond, dat is waar. Come on everybody.

Marissa Turner, Don't Need to Know Your Name. Dat is helemaal niet nodig, nee. Half zes geworden, hè. We gaan dat doen, hè. We gaan het gewoon doen. Dat zot gedoe hier op de radio, iedere zaterdag om half zes. Allee, kom, ik heb voor deze gekozen vandaag.

Ik zal nooit vergeten, ooit op een of ander trouwfeest, zij zat een onkel Frans tegen mij. Toen deze plaat gedraaid werd, kom Jan, we gaan erbij zitten. Ik heb me dat echt beklaagd, want de dag nadien kon ik niet meer stappen. Zonder poppijn doen, echt waar. De Vedetten waren dit aan het Noordzeestrand. Alekom, gedaan met dat slot genoeg. We gaan nog eens slauwen. Op deze magnifieke plaat, ook al heel wat jaren geleden. Deze van Bon Jovi. Dit is met Always.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Jo van Brabant, altijd dansbaar.

jaren 70 was dit al een van die knalplaten voor CCR. Overwege de jaren 90 zei Smokey, we gaan dat beter doen. En ik moet zeggen, het is echt gelukt. Have you ever seen the rain? Zwijg van die regen, zwijg er gewoon van.

een van die discotheekplaten uit onze collectie, de 90s. Die we nooit zullen vergeten. Ah. Deze van Galla en Free From Desire. Amai zeg. Het is al iets voor 6 uur geworden. Dansbaar zit erop. Echt waar, het is gedaan voor vandaag. Ongelooflijk, hè? Zometeen gaat de deur open. Van het Radio Pros Muziekcafé. Johnny Johnson staat achter de toog. Wat mij betreft. Ik zeg jou bedankt voor het luisteren. Ga je vanavond de deur uit? Doe het rustig aan. Hou het veilig. En vooral niet te veel zuipen. Allee, vooruit. Bedankt voor het luisteren. Heel fijn weekend nog. Tot volgende week. Salutjes.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app.

0: mijn zoon komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
1: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden duizenden beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
2: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliëntisch formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
1: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw tienduizenden mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
3: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er rond de top 20 was, maar mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, begin is fout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
1: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

0: Let's start the party. Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
1: Wie is daar?

meteen een krachtpatser om te openen, deze Jesse Matador. En dat met allee, allee, allee, zaterdagavond, vrienden, weekend. Dus de hoogste tijd om ons muziekcafé te openen. Kom erbij en geniet van de mooie muziek en ambiance. Een hele goede avond.

Vanavond stappen we niet alleen bier, maar ook jouw lievelingsmuziek op deze zaterdag. Iberense en vandaag ben ik van jou. Ik ben van jullie tot een uur of acht. En dat met het muziekcafé. Hier is Jet.

Ze heeft helemaal gelijk, deze Yeti Paletti. Na regen komt altijd de zon. En als de zon van de partij is, is iedereen gelukkig. Vrienden, het is al een zeer bewogen week geweest in de wereld. Daarom zijn we blij dat we hier in België het weekend mogen verwelkomen met mooie muziek. Hier is Julio Iglesias.

Wat heeft die man toch heerlijke muziek gemaakt en kan hij nu gerust genieten van zijn pensioentje en ook van zijn kleine huisje in Miami. We draaien Julio Iglesias en Moonlight Lady.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Bros FM,
4: de radio met eigenheid.
5: Johnny Johnson.

Debbie Harry, oftewel Blondie. Ze staat nog steeds op de planken. En hopelijk mag ze dit nog lang doen, want ze wordt ook al een dagje ouder. Dit was ze met I'm Gonna Love You Too. En hier is Robbie Longo en Let Your Love Flow.

0: Origineel van de Bellamy Brothers, die draaide al mee sinds de jaren 60, maar uitgebracht door een Belg, Robbie Longo, en Let Your Love Flow. En nu gaan we nog eens koken.
1: Radio.

Een zaterdagavond vol met meestampers. Dit was Danny Fabri. En dat met Volare. En over meezingers gesproken. Never

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros Muziekcafé.
4: Jouw muziek. Avanté.

Een hele prachtige cover van Joe Harris, gebracht door Ravi Munoz. En dat met Maria Magdalena. Onze Peter heeft hier alles komen installeren qua licht en zo, dus dat gaat een leuke boek.

Dieren zijn uiteraard toegelaten in ons café. Dit waren de Animals van Martin Garrix. En met de benen gooien, dat is ook toegelaten bij ons. Hier is de Hakkelbak van de Locomotions uit 2009.

dat het weekend is, zullen we allemaal geweten hebben. Dit was Sammy Baker en eindelijk weekend. En ons terras is nog steeds open, vrienden. Kom gerust eens langs. Deze is heel speciaal op aanvraag. Evanescence, Bring Me to Life.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: van Evanescence naar de Suite uit 75 was maar een hele kleine stap, vrienden. Fox on the Run uit 75. Vrienden, we komen zo meteen terug. We gaan de boel hier even wat opruimen. En zo meteen meer muziek in deel 2 van het Muziekcafé.
1: Dit is het Muziekcafé. Zaterdag van 6 tot 8.
2: Je zien ze allemaal mee. Dit is het Muziekcafé. Met

0: Activiteitenkalender. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM. Radio Pros.
5: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
6: Johnny Johnson.

De zomertijd is weer voorbij en elke streep zon die we zien moeten we van genieten. Dit was Shaggy in de Summertime. Welkom in deel 2 van ons muziekcafé.

zwieren en zwaaien, dat kan uiteraard alleen in ons muziekcafé. Als je nu pas afstemt, vrienden, tot een uur of acht, neem ik jullie mee met de mooiste muziek. Dit was DJ Morris en zijn feestteam.

Relax.

er wordt hier wat afgezweet tussen al die sexy machines. Dit was James Brown uit 1975. We blijven een beetje in die periode. Niet met Michael Jackson, maar met Millie Jackson. En elke vrouw zou het eigenlijk moeten zeggen tegen elke man. Als de mogelijkheid daar is natuurlijk. My man is a sweet man. Welcome.

Millie Jackson's en maakte er een hele leuke boel van hier in ons muziekcafé. And my man is a sweet man. Laat ons even wat gaan slowen. Even wat rust brengen in het programma. Dat doen we met een plaat van Alan Sorrenti. And if you need me now. Geniet en dans en zing mee.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De

Hij gaat nog heel groot worden. Hij komt uit Schepdaal. En tegenwoordig zit er heel veel talent in Schepdaal. Dit was Berre en Yesterday, Today, Tomorrow. Denk maar aan Remco Evenepoel, eveneens uit Schepdaal. Hier is Carola en Love is Love.

0: Na Eurosong hoorde je niks meer van deze dame met haar vele krullen. Dit was Carola. And love isn't love. En dan nu een liedje voor de patroon.
1: De mooiste oldies. De mooiste oldies.

Twee schitterende oldies naar elkaar. We draaiden Roy Orbison en dan deze Chris Andrews en de Yesterday Man. En haal nu de luchtgitaar maar boven.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.

En binnenkort is het weer zover. Je ziet het overal al in de straten en ook al in de winkels. Halloween, de Candyman van Bad Boy, Tally. Ja, je wordt oversteld met al die dingen uit Amerika. Dat is normaal. We gaan nog een keer rock'n'rollen uit 2019. Een mooie plaat van de Respectables. En die hebben het over de power of rock and roll.

The Power of Rock and Roll zal altijd blijven bestaan. Vraag maar aan de Respectables. Een hitsingle uit 2019. En nu gaan we nog een keer handjes draaien en meezwaaien met deze meneer, die zeker al een hemelse held geworden is, maar nooit zal vergeten worden. Hier is Rob de Nijs. Hou me vast voor die val.

Dit was de onvergetelijke Rob de Nijs en hou me vast voor ik val. Ja, en vallen gaan we niet doen, maar vast doen, dat gaan we wel doen. Want dit is weer het einde van ons muziekcafé, vrienden. De gordijnen gaan dicht en gaan weer open volgende zaterdag. Ik ben er graag weer morgen bij tussen 9 en 12 uur. De groeten!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM.

0: zijn ze altijd van die nummers die binnenkomen, hè, lieve vrienden van de radio.
1: Bij jou voor altijd.
0: Originaal komt hij eigenlijk van After All, If You Needed Me. Maar fantastisch gecoverd door deze Michael Doctor. En als je me nodig hebt.
2: Ja, echt waar hoor. De Danny heeft een sixpack, maar meestal van de Jupiler.
0: Alleen misschien beter. Goedenavond allemaal, zaterdag 3 oktober 2026. We gingen zo stilaan toch aan het einde van het jaar te geraken, hè? Met alle hobbels en bobbels verdiend. Blijf hangen op de radio, 24 op 24, 7 dagen op 7, samen met Queen. Under Pressure.

twee mensen die er jammer genoeg niet meer zijn. Maar gelukkig blijft de muziek helemaal bestaan. Die van Queen, Freddie Mercury en David Bowie. Ik ken hem ook nog van Let's Dance en China Girl en al die toestanden. Hier waren ze samen op één plaats. Under Pressure. En dat is wel zo. Af en toe staan we wel helemaal onder druk. Aan het werk en zo. 24 uur bezig. Kent dat wel allemaal.

Nee, mannetjes, we zijn nog niet weg. We zijn nog maar pas begonnen hier op de radio. Don't Go van Yazoo. Je kent ze wel. Allison Moye. We zullen even de krakende deur van de studio open doen. Dan kan onze vriend Michael Jackson binnenkomen. We krijgen er al een beetje bang van. Het komt uit de gelijknamige CD LP toen ook nog, Thriller. Het was een van de best verkochte LP's en CD's toen in die tijd. Beter zelfs dan de Beatles. Hij stootte de Beatles van de trein. Van de trein niet. Van de troon, gelukkig niet van de trein. Ik zal Michael Jackson, Thriller.

Zie je wel? Ik wist het, hè. Hij ging lachen. Ik mag ook wel zeggen dat dit een van de duurste videoclips toen in die tijd was, die van Michael Jackson en Thriller. See you later, alligator.

0: ken deze man vooral om rond de klok te gaan dansen. De Rock Around the Clock Tonight van Bill Haley en his Comets. Maar dit was één van hun betere ook hits. See you later, alligator.
1: Danny van Mechelen. Als hem echt van Mechelen is, dan is het een echte kakker.

0: van je hart.
1: Als we een beetje eerlijk zijn, dat was het wel een slembal in die tijd, hè, die Willy Sommers. Heeft ze nog een tijdje geweest met Isabella A, die van dat lekker beest. Dit was er met 7 anjers, 7 rozen. 1, 2, 3, 4. En tel hem maar.

0: Ik denk dat ze van deze kant komt. Van hier zo. Ondertussen krijgen we een berichtje van Café. En daar zeggen ze van, Danny, staat hier helemaal op 11. Dat mag, hè, dat mag. Ja, dat moet zo, hè. Volgens mij komt ze van deze van Serge Gainsbourg en Jean Bergen met GTM Monoplu. Zometeen terug in de tijd met Daniel en Julie na dit.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pols FM.
4: Goedenavond.
5: Danny van Mechelen.
6: Alsjeblieft, zeg.
5: Op Radio Pros.
7: Je bent een genie.

zou je het toch wel een eensdagvliegje noemen, hè? Deze plaats van Daniel en Julie. Vrienden, welkom, sfeermakers tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen. Het zijn wel inderdaad sfeermakers, hè? Mogen allemaal dansen en genieten en meezingen met alle nummertjes dat we spelen. Zoals deze van Albano en Romina Power. Als alles goed gaat, dan zou ze moeten komen met zijn Felicita.

Ja, fantastische muziek toch, hè? Die Albano en Romina Power. En je bent allemaal wel gefeliciteerd om af te stemmen hier op de radio. 24 op 24, 7 op 7, op verschillende frequenties, op DAB+. En natuurlijk ook op www.radiopros.nl.

En dan kijk je zoiets naar het mengtafel van de radio. En dan zie je dat de microschuif nog helemaal open staat. Ik hoop dat jullie dat allemaal niet gehoord hebben, hè? Dat gekerm van mij. Zo'n beetje een Kisses for Me van de Brotherhood of Man. Kent u dit nog? Dit is Italiaanse discomuziek. Het komt van Mr. Ivan en zijn fotonovella.

0: Ik weet niet of u het allemaal nog herinnert, maar in de 80s was het zo'n beetje een opkomst van die Italiaanse discomuziek. Herinnert u zich nog Silver Panzoli, Round My Dreams? En dan die Ken Leslow Tonight, P-Line, Happy Children. Dat waren zo'n greep uit de 80s van de Italiaanse discomuziek. En dit was er ook zo eentje van, die van Ivan en Foto Novella. Zometeen gaan we afscheid nemen van de zomerliefde. Farewell My Summer Love van Michael Jackson. Na dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
6: Pols FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Danny van Mechelen.
8: Oh, het is niet waar, hè?
7: Op Radio Pros.
9: Jezus, smerlap.

Het heeft allemaal te maken met het einde van de zomerliefde. Het is ook een beetje het einde van de zomertijd. De zomervakantie. Het is al een tijdje voorbij. En het goede weer begint ook stilaan helemaal weg te gaan. Hè. Farewell My Summer Love. Het was een fijne plaat van Michael Jackson. Laten we terug in de tijd gaan. 1979. Mr. Walkie Talkie en de Boogie Woogie Baby.

vind je het eigenlijk zo'n nummer als je een beetje slecht gezien bent of je een beetje down. En je zet die op, dan word je toch een beetje happy, hè? Een beetje links, een beetje rechts, een beetje overal. Die van Mr. Walkie Talkie en Be My Boogie Woogie Baby. Waarom moet je dat niet vragen, de mannen? Want ik kan helemaal niet dansen. Een sloken op één tegel, dat zou misschien nog lukken. Een beetje geluk, hè? Allee, Brett. Laten we eens naartoe gaan. Naar Thailand, Bangkok. De plaats. De titelsong was veel beter dan de film zelf, Chess. Jörn Olvis van ABBA heeft iets gemaakt. We gaan één nacht naar Jinter. Het is wel 14 uur vliegen, dus we gaan heel snel moeten terugkomen. One night in Bangkok.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons

0: Fotostudio Rebel in de Brulstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Brulstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Nienoven in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
3: Pros. Danny van Mechelen.
4: Dat zal wel.
3: Op Radio Pros.
5: En foefoe, dat kan allemaal zo.

maar dat is, ze mogen er helemaal fier op zijn. Want ze gaan niet twee, maar drie keer het Koning Boudewijn Stadion vullen. En dat als enige Belgische groep, Clouseau, Koen en Chris Wouters. Mannen,

Polonaise hier aan het doen. Dankjewel voor die fijne muziek, dat is graag gedaan. Ze noemen de Sweet Notes en ze zongen van Opladi en Oplada. Vrienden, welkom. Het is bijna 20 over 9. We zijn goed afgestemd en jullie zijn vooral goed afgestemd. Radio Pros, www.radiopros.be, op DAB Plus en op verschillende frequenties te ontvangen. En nu, Kim Waalt. Ze heeft het uitzicht van

Heel veel liedjes op haar naam staan. En natuurlijk ook helemaal verdiend, hè? Die Kim Wilde en View from a Bridge. Altijd een beetje oppassen met de uitzichten van de Bruggemannen. Kim Wilde was het. View from a Bridge. En natuurlijk ook, komt de maandag er stil aan. En dat is niet zo leuk. Is het weekend helemaal weer voorbij, want maandag, vanaf maandag, dinsdag, wordt het weer helemaal slechter. En kunnen we niet meer genieten van die fijne zon op onze kop. Maar goed, maandags gebeurde ook ooit een heel groot drama. Luister maar naar de Bound on Rats.

De band werd opgericht in 1975. Samen met Bob Geldof. The Hall Ze komen van Ierland. En ze hebben deze plaat gemaakt toen dat een heel schietpartij was op een maandagmorgen in een school. De Bantam Reds was dat met I Don't Like Mondays. Wel, ik hou er ook niet van, maar dan niet om die schietpartij, maar wel omdat het dan weer werkendag is. Want dit noemen we niet werken. Dit noemen we een beetje hobby, een beetje leuk, een beetje spelen.

Doe die dansschoenen maar aan. Laat jullie maar helemaal gaan. Dit is de moment, hè. We kennen ze ook nog van Your Love. Maar dit was de andere hit. Baby, we're gonna love you tonight. Zal wel zijn.

gaan we dat zeker doen elke zaterdagavond. Liefde, liefde geven, liefde krijgen. Jullie mogen het allemaal. Dat mag allemaal van mij, mannen. Lime and baby, we're gonna love you tonight. En inderdaad.

0: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Danny van Mechelen, de beste muziek mee.

Nederland en België. Die van Justin de Wild. En oh, cheerio. En als we dan toch zo bezig zijn, mag deze er zeker naast. Hè? Die van Even Serieus. We gaan Even Serieus doen, als dat kan, op Radio Pros. 24 uur lang de beste muziek op het leukste moment. Kiezen ze met Baila de Gasolina.

muchas calorías. Het zal wel zijn. Mijn BMI maat is... Nee, ik ga het niet zeggen. Vrienden, het is zaterdagavond 3 oktober 2026 met deze van F Serieus en Baila de Gasolina. Kent u deze nog? 90s. Ah, Dirty Cash. You know...

Ik dacht, laten we nog eens doen zoals we vroeger altijd deden. Nou, alles samen in elkaar mixen met de mixer. Die van Blue Monday, New Order. Samen met Dirty Cash. Dirty Cash. Allemaal vies wel geld. Goed, je bent afgestemd op de meest beluisterde van Haltert en omgeving. www.radiopros.be. Verschillende, het wordt later mannen. Verschillende frequenties en natuurlijk ook DAB+. Daar ben je helemaal klaar mee. Het is hem ook. Lang geleden, 80s muziek. Met op de achtergrond Wellen Michael Jackson, Rockwell. In een speciale versie van Somebody's Watching Me.

0: je ook soms dat gevoel dat je ze begluren, de buren. Als iemand anders, als je aan het douchen bent of zo. Je weet maar nooit, hè. Die van Rockwell en Somebody's Watching Me, vrienden. Dit was het. De sfeermakers tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen. We waren weer blij dat we erbij mochten zijn. Ik weet niet zo gauw dat we er kunnen zijn. Maar als we kunnen, dan doen we ons programma natuurlijk, hè. Om jullie een beetje te verwennen met heel fijne muziek. Zometeen veel plezier met In de Mix. Tussen 10 en 12. We gaan de dansschoenen helemaal aan. Ik heb ze nog aan, eigenlijk. Ik laat jullie nog zometeen met twee fijne platen. Bruce Springsteen, If We Just Dancing in the Dark. Oppassen dat u nergens tegenvalt. En natuurlijk ook die dikke hit van Meatloaf. Samen met Ellen Foley en Paradise by the Dashboard Light. Vrienden, maak er nog een fijn weekend van. Geniet ervan. Tot volgende week. Bye bye.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst.
5: De moeite.
6: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
7: Pols FM
8: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Ik was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang. Ik zat vol met pukkels op mijn wang. Ik was verlegen en vaak

was een joch van amper 15 jaar. Zo'n puistig puber exemplaar. Ik weet nog goed

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.